0: Fresh Ground on KFM 94.5. It is 18 minutes away from 11 o'clock. Oh my goodness, don't we just know how to make music? Yeah, we do. We certainly do. See, I've got a message in from Jerome.
1: Goeiemôre, goeiemôre.
0: Môre, môre,
1: goeiemôre. Alle luisteraars van KFM. Jerome besluit van Zipo Play Plaas. Is een lekker koude ochtend op die plaas. Die windje wij lekker koud. Die zonnetjes kijk lekker. Is blauw lucht oeral waar je kijkt. Die maan hangt ook in die lucht. Niks wolken en zichtje. 22 graden op die plaas. Het is een lekker dag voor blommen kijk. Die blommen gaan laten opmaken. Die zonnetje lekker schijnt. Of die warmste raak. En die blommen lijkt prachtig. En daar waar die meisje waar verjaardag het gelukt is. DJ Charlie Bon, hij is 50 jaar oud. Bianca Jankie zit ook verjaard. Landy van de Westdijzen. En Chesney Kloete, 7 jaar gedag. Zo allemaal met een mooie dag met Saskia tot 2 uur. Zag eens op je oer in kristal helder.
0: Dank je, Jerome. Is a pot blow. Pot blow. That sky is just looking so gorgeous. Listen, what's happening on your side of the world? And if there's anything you want the KFAM to come out and support, please do send it through 0829450940. In the next hour, we'll check in with Dr. Das with your Sunday self-care in a minute. That and more up next.